Ja, hon har blivit en P4-favorit, Olivia Dean, med sin jazzpop So Easy to Fall in Love. Och nu en annan het artist.